Zij moet nou ramen hem. Zij moet laula man hem. En toi moet lezen veel meer.